0: véritable paix qui aille de pair avec la dignité, la justice et la liberté. Le processus de paix doit surtout reposer sur le principe selon lequel rien ne doit être décidé sur l'Ukraine sans l'Ukraine.
1: La présidente a conclu en déclarant que l'Union fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à bâtir cette paix difficile à atteindre, mais que l'Europe recherche depuis toujours.
0: Le Parlement européen est un fervent défenseur de l'avenir européen de l'Ukraine. Les négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne ont officiellement débuté en juin 2024. Depuis lors, l'Ukraine a déployé des efforts considérables pour mettre sa législation en conformité avec les normes de l'Union. La voie vers l'adhésion est semée d'embûches, mais l'Union reste déterminée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'intégrité territoriale, ce sont aussi les valeurs européennes. La démocratie, la souveraineté et une paix à la fois juste et durable.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de bescherming van de rechten van alle consumenten in de Europese Unie. De EU telt meer dan 450 miljoen consumenten. Eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten zijn dan ook essentieel. Maar welke rechten heb je als consument nu precies en hoe word je beschermd? Consumentenrechten zijn fundamentele principes die ervoor zorgen dat je eerlijk wordt behandeld en wordt beschermd als je iets koopt. In de EU zijn deze rechten niet zomaar idealen. Ze maken deel uit van de Europese wetgeving en bieden een stevig kader om je te beschermen. Een van de belangrijkste manieren waarop het Europees Parlement heeft geholpen om consumenten sterke rechten te geven, is door de richtlijn Consumentenrechten aan te nemen. Dankzij deze richtlijn worden de regels op het gebied van consumentenbescherming in alle EU-landen op elkaar afgestemd. Zo krijgen consumenten duidelijke en eerlijke informatie over hun aankopen, of ze die nu online of in een winkel doen. De richtlijn omvat alles van productbeschrijvingen en prijzen tot leveringsopties en annuleringsrechten. Laten we ons overzicht van de belangrijkste consumentenrechten in de EU beginnen met het recht op duidelijke en transparante informatie. Of je nu een product of een dienst koopt, bedrijven moeten je nauwkeurige en begrijpelijke informatie geven over wat je aanschaft. Denk daarbij aan gedetailleerde info over het product of de dienst, de prijs, eventuele belastingen of kosten en de voorwaarden van de transactie. Als consument geniet je ook van het zogenoemde herroepingsrecht. Je hebt met andere woorden recht op een soort afkoelingsperiode, waardoor je de kans hebt om van gedachten te veranderen en een contract te herroepen binnen 14 dagen nadat je goederen hebt ontvangen of akkoord bent gegaan met de levering van een dienst. Als consument kun je dit recht uitoefenen en afzien van je aankoop zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. Een andere belangrijke beschermingsmaatregel is het recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Heb je in de EU een product gekocht dat defect blijkt te zijn of niet is zoals beschreven? Dan heb je dus het recht om het tot 2 jaar na aankoop kosteloos te laten repareren of vervangen door de verkoper. Deze garantie geldt voor alle producten die in de EU worden verkocht. De EU legt ook sterk de nadruk op de veiligheid van de consument. Zo is in 2023 de nieuwe verordening Algemene Productveiligheid in werking getreden. Op grond daarvan moeten producten die in de EU worden verkocht voldoen aan strenge veiligheidsnormen om te voorkomen dat ze een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van de consument. De regels zijn van toepassing op alles van speelgoed en elektronica tot cosmetica en huishoudelijke apparaten. Als een product onveilig blijkt te zijn, heeft de EU mechanismen om ervoor te zorgen dat het van de markt wordt gehaald en dat consumenten voldoende worden geïnformeerd over eventuele risico's. Tot slot mogen we onze digitale rechten zeker niet vergeten. Omdat online winkelen en digitale diensten erg populair zijn geworden, heeft de EU stappen ondernomen om de persoonsgegevens en de privacy van consumenten te beschermen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald hoe bedrijven en organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Hierdoor heb je als consument meer controle over je informatie en kun je erop vertrouwen dat je gegevens op een verantwoorde en beveiligde manier worden gebruikt. Wat betekent dit alles nu voor jou als consument in de EU? Het betekent dat je met een gerust hart kunt winkelen

0: Rising prices, the cost of living, and the economic situation were the main topics that motivated more than 40% of citizens to vote in the most recent European elections. A third of voters said that the international situation was a topic which encouraged them to vote, while a similar proportion gave defending democracy and the rule of law as a motivating factor. Migration, the environment and climate change, and the EU's defence and security were jointly the fifth most mentioned issues.
1: Two out of three respondents were optimistic about the future of the EU, and EU membership is viewed positively. 7 in 10 people think that their country has benefited from being a member of the EU, a figure which has remained stable in recent years. Overall, citizens have four main reasons why they feel that EU membership benefits their country. The top reason they gave was the increased cooperation between EU countries. Secondly, they said that the EU helps to protect peace and strengthen security. The third most popular reason was that the EU contributes to economic growth, and the fourth was that it creates new work opportunities.
0: Trust in European parliamentary democracy remained particularly high. 42% of the EU citizens surveyed have a positive image of the European Parliament, which is the highest result ever recorded. The study also suggests that voting in the European elections has become a democratic habit for many citizens. When asked why they voted, almost half of the voters said they always do, while 4 out of 10 said that it was their duty as citizens.
1: The survey was carried out between June and July 2024 for the European Parliament by the Varian Research Agency. More than 26,000 respondents from all 27 EU countries participated.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
2: Mercosur is een bondgenootschap van landen in Latijns-Amerika en een belangrijke handelspartner van de Europese Unie. De EU zet zich al lang in om de handel met Mercosur makkelijker en goedkoper te maken, maar er zijn nog steeds hindernissen.
3: Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast gaan we dieper in op de kansen en uitdagingen die aan een handelsovereenkomst met Mercosur verbonden zijn. Daarnaast zullen we nagaan wat de EU doet om de banden met deze grote handelspartner aan te halen.
2: Laten we Mercosur eerst van naderbij bekijken en uitleggen wat het precies is. Mercosur staat voor Mercado Común del Sur, wat Spaans is voor Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt. Je zou kunnen stellen dat Mercosur in sommige opzichten de Zuid-Amerikaanse tegenhanger is van de Europese Gemeenschappelijke Markt, die we vandaag de dag de eengemaakte markt noemen. En net als de EU is het een bondgenootschap van verschillende lidstaten. Mercosur werd in maart 1991 opgericht door Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Venezuela trad in juli 2012 tot Mercosur toe, maar werd in december 2016 om politieke redenen geschorst. Bolivia werd in juli 2024 lid van Mercosur. De lidstaten van Mercosur vormen een politiek en economisch blok. Het doel ervan is onderling nauwere banden te smeden op het gebied van cultuur, politiek en handel en om politieke en economische uitwisselingen met andere landen van de wereld te vergemakkelijken. De burgers van Mercosur-landen kunnen zonder beperkingen studeren, werken, reizen en wonen in de andere lidstaten.
3: Laten we nu wat dieper ingaan op de betrekkingen tussen de EU en Mercosur. De EU en Mercosur zijn belangrijke handels- en investeringspartners van elkaar. In 2023 voerde de EU voor zo'n 56 miljard euro aan goederen naar Mercosur uit. Denk daarbij onder meer aan machines, toestellen, chemische stoffen, geneesmiddelen en transportmateriaal. In 2022 voerde de EU ook voor 28 miljard euro aan diensten naar Mercosur uit. Voorbeelden daarvan zijn telecommunicatiediensten, zeevervoer en post- en koerierdiensten. Meer dan 30.000 kleine en middelgrote Europese ondernemingen voeren uit naar Mercosur. Bovendien is de EU de grootste buitenlandse investeerder in Mercosur. In 2021 had de EU in totaal 340 miljard euro in de regio geïnvesteerd. De EU voert ook heel wat producten uit Mercosur in, zoals mineralen, voedingsmiddelen, tabak en plantaardige producten. Enkel China voert meer producten uit Mercosur in dan de EU.
4: Het
2: De EU heeft met bijna alle Latijns-Amerikaanse landen handelsovereenkomsten gesloten om de transatlantische handel te vergemakkelijken. Mercosur was lange tijd de enige grote handelspartner in de regio waar de EU nog geen overeenkomst mee had. Een vrijhandelsovereenkomst met Mercosur zou ertoe leiden dat de heffingen op een hele reeks producten worden afgeschaft en dat de administratieve romslomp bij douaneprocedures wordt beperkt. Zo zou de handel met Mercosur makkelijker en goedkoper worden. De onderhandelingen voor zo'n overeenkomst gingen al in 1991 van start en in principe waren ze in 2019 eindelijk afgerond. Maar binnen de EU kwam er tegenkanting, waardoor de overeenkomst niet werd bekrachtigd. De onderhandelingen werden in 2023 voortgezet, maar critici maakten zich zorgen over milieukwesties in Mercosur-lidstaten. Daarom werd als voorwaarde gesteld dat Mercosur zich moet inzetten voor de overeenkomst van Parijs en de strijd tegen ontbossing. De onderhandelingen tussen de EU en de vier stichtende leden van Mercosur werden in december 2024 beëindigd, maar het akkoord moet nog worden bekrachtigd. Bolivia was als recentste lid niet betrokken bij die onderhandelingen. Op de Mercosur-top in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo ontmoette Ursula von der Leyen de presidenten van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. De voorzitter van de Europese Commissie vatte de inspanningen als volgt samen.
4: This agreement is not just an economic opportunity. It is a political...
3: Deze overeenkomst is niet alleen een economische kans. Ze is een politieke noodzaak. We zijn gelijkgezinde partners. We hebben gemeenschappelijke wortels. Onze geschiedenis en cultuur zijn met elkaar vervlochten. We geloven allebei dat openheid en samenwerking de echte motor van vooruitgang en welvaart zijn. Ik weet dat er een sterke tegenwind waait die ons de kant van isolatie en fragmentering opstuurt, maar deze overeenkomst is onze duidelijke reactie daarop. We staan zij aan zij op het wereldtoneel als partners.
4: We staan samen op een global stage als partners.
2: Zoals voorzitter von der Leyen aangaf, is niet iedereen tevreden met het partnerschap tussen de EU en Mercosur. Zo komt er in de EU veel verzet tegen een mogelijke handelsovereenkomst uit de hoek van de landbouwers. Zij wijzen erop dat ze hun producten niet tegen dezelfde prijzen kunnen produceren en verkopen als de Mercosur-landen. In 2024 bereikten de protesten een hoogtepunt in landen als België, Frankrijk en Duitsland, waar landbouwers verschillende dagen op rij urenlang straten blokkeerden. Ook de bezorgdheid over ontbossing en de vernieling van het Amazonewoud overschaduwt de overeenkomst nog steeds. Critici geloven dat meer handel met Mercosur de gevolgen voor het milieu alleen maar zal verergeren. Daarnaast maken sommigen zich ernstige zorgen over de voedselveiligheidsnormen in de Mercosur-landen. Maar de Europese Commissie is ervan overtuigd dat deze zorgen ongegrond zijn. Ze wijst erop dat de handelsovereenkomst met Mercosur nu ook verplichtingen op het gebied van milieubescherming bevat. Verder voert de commissie aan dat er zal worden samengewerkt voor de bescherming van arbeidsrechten en normen op het vlak van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Daarnaast zijn er in de overeenkomst quota en beperkingen opgenomen voor gevoelige landbouwproducten uit de Mercosur-landen, zoals gevogelte, rundvlees en suiker. Op die manier kunnen deze producten niet in grote hoeveelheden worden ingevoerd. Tot slot zijn er ook controles op ingevoerde levensmiddelen gepland om te garanderen dat deze importproducten aan de EU-regels voldoen.
3: Het standpunt van de Europese Commissie is dus duidelijk, maar het parlement is niet eensgezind over de overeenkomst. Sommige parlementsleden willen het partnerschap met Mercosur naar een hoger niveau tillen, terwijl anderen er net sterk tegengekant zijn. De tegenstanders kiezen de kant van de Europese landbouwers, die vrezen voor oneerlijke concurrentie met Mercosur. Maar volgens Gabriel Mato, de hoofdonderhandelaar van het parlement voor de vrijhandelsovereenkomst, is dat het probleem niet.
2: Door te weigeren deze overeenkomst te bekrachtigen, worden de problemen van de landbouwsector niet opgelost, maar verspreiden we de boodschap dat Europa geen leider wil zijn en anderen liever laat profiteren van onze opportuniteiten.
3: Om de deal tussen de EU en Mercosur af te ronden en in voegen te laten treden, is groen licht nodig van zowel het parlement als de EU-landen. Het valt nog af te wachten of de EU en Mercosur een nieuw hoofdstuk kunnen starten in hun betrekkingen. Een hoofdstuk met nieuwe kansen voor beide regio's, waarin ze de hindernissen kunnen overwinnen waar ze al zo lang tegenaan lopen. Eén ding is zeker, het partnerschap tussen de EU en Mercosur is een netelige kwestie die een voorzichtige aanpak vergt. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe lang het zal duren om overeenstemming te bereiken over alle aspecten ervan.
2: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: E ovunque, in auto, in casa, sul cellulare. Che cos'è? Ma è la radio. E il 13 febbraio è la giornata mondiale a lei dedicata. E allora vediamo un po' la storia di questo fedele mezzo di comunicazione che tra l'altro ha salvato dalla distruzione la Torre Eiffel. La radio è nata da una serie di innovazioni tecnologiche succedutesi nel XIX secolo: l'invenzione del telegrafo da parte dell'americano Samuel Morse, la scoperta delle onde radio da parte del tedesco Heinrich Rudolf Hertz e infine la prima trasmissione hertziana tra Inghilterra e Francia nel 1899 ad opera dell'italiano Guglielmo Marconi. In Francia è stata Radio Tour Eiffel che nel dicembre 1921 ha messo in onda il primo programma trasmettendo un concerto. Qualche anno prima la famosa torre aveva rischiato la distruzione. Proprio così. Inaugurata nel 1889 per l'Esposizione Universale di Parigi, avrebbe infatti dovuto essere smantellata 20 anni dopo. La sua funzione di antenna radio gigante l'ha salvata e l'ha anche fatta crescere, con le sue antenne di 12 metri che l'hanno portata a un'altezza di ben 324 metri. Ma torniamo alla nostra breve storia della radio. Alcuni ricorderanno gli enormi apparecchi radio delle nostre nonne. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono apparsi i transistor e finalmente la radio si poteva ascoltare ovunque. Gli anni 80 e 90 hanno visto la nascita e le prime trasmissioni della radio digitale, la tecnologia DAB, che si sta sostituendo alla modulazione di frequenza, la cosiddetta FM. Dagli anni 2000 poi sono arrivati anche i podcast e la radio su internet. La radio si è evoluta con i tempi. È uno strumento potente che celebra l'umanità in tutta la sua diversità e una piattaforma del discorso democratico. Resta anche il mezzo di comunicazione più usato al mondo ed è proprio per questo che il Parlamento europeo ha deciso di produrre i propri contenuti radio. Potete ascoltarli, tra l'altro, sul sito europarl.audio.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance. Jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: De film ging in première in augustus 2023 op het 76e filmfestival van Locarno, waar hij de prijs won voor beste actrice. Daarnaast won de film ook de Gouden Alexander op het 64e filmfestival van Thessaloniki.
4: Daumé is een documentaire van Matty Diop, een Frans-Senegalese regisseur en actrice. En in 2021 staan 26 kunstschatten van het Koninkrijk Dahomey op het punt Parijs te verlaten om terug te keren naar hun land van herkomst, de huidige Republiek Benin. Samen met duizenden andere kunstvoorwerpen werden ze in 1892 door Franse koloniale troepen geroofd. Maar hoe ga je om met de terugkeer van geroofde koninklijke schatten naar een land dat zich heeft moeten ontwikkelen in hun afwezigheid? Dit debat woedt onder de studenten van de Universiteit van Abomey-Calavi.

0: Dahomey is een samenwerking tussen Frankrijk, Senegal en Benin. De film ging in première op het 74ste Internationale Filmfestival van Berlijn in februari 2024, waar hij de Gouden Beer won.
1: Flow is een geanimeerde avonturen-fantasyfilm van filmmaker Gintzil Balodis uit Letland. De wereld lijkt te vergaan. Kat is een solitair dier, maar wanneer zijn thuis bij een grote overstroming wordt verwoest, moet hij zijn toevlucht zoeken op een boot die door verschillende diersoorten wordt bewoond. Ze moeten hun verschillen opzij zetten om te kunnen samenwerken. Op de boot gaan ze de uitdaging aan om zich aan te passen aan een nieuwe wereld.

0: Flow werd geselecteerd om in première te gaan in de categorie Un certain regard van het filmfestival van Cannes in 2024. Datzelfde jaar werd de film ook vertoond op het internationale filmfestival voor animatiefilms in Annecy. Hij werd er bekroond met de juryprijs, de publieksprijs en de distributieprijs van de Gans Stichting in de categorie Beste speelfilm.
1: Intercepted is een beklijvende documentaire van de Oekraïense regisseur Oksana Karpovitsch over de Russische invasie van Oekraïne in 2022. In slepende opname legt de camera beelden van verwoesting vast. We krijgen Oekraïense dorpen, steden, huizen en snelwegen te zien nadat ze bevrijd werden van de Russische bezetting. De soundtrack creëert een onheilspellende sfeer en begeleidt beelden van wederopbouw. Oekraïense dorpen, steden en snelwegen raken langzaam weer gevuld met leven. Een hoopgevend tegenwicht voor de vele gruwelbeelden in de media. We luisteren naar onderschepte telefoongesprekken tussen Russische soldaten in de loopgraven in Oekraïne en hun thuisfront. Gesprekken die in 2022 onderschept werden door de Oekraïense geheime dienst.
2: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: Intercepted werd genomineerd voor beste documentaire op het Internationale Filmfestival van Berlijn en ontving twee speciale vermeldingen van de jury. De speciale vermelding voor de Amnesty International Filmprijs en de speciale vermelding voor de prijs van de Ecumenische Jury.
0: Julie Zwijgt is een Belgische dramafilm, geregisseerd door Leonardo van Dijl in zijn speelfilmdebuut. Als jonge belofte bij een prestigieuze tennisclub staat het leven van Julie volledig in het teken van haar sport. Wanneer haar coach in verdenking wordt gesteld en plots wordt geschorst, worden alle spelers gevraagd hun ervaringen te delen. Maar Julie besluit te zwijgen.
4: Goed gedaan, hè?
5: Julie, is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten?